De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was, Where, When.

0: and gentlemen, please welcome
1: Zindi, Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Mars Sobriety. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: De Disco Fritz en Das Jolding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: gracias.
1: Beta Dimmermann. Zindi. Beta Dimmermann.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de. Er is een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je moet daarbij zitten. Want het draait zeer gevarieerd. Wat er ook maar ooit is verschenen. Daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Wow.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hanny D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, samen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast de kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hehe, eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraak hè, van Rob de Nijs. Inmiddels alweer een wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love, vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

leuke gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Uniek FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: Beth Hart heette deze dame. En A Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees en deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

0: Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven't Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

gute Nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

lang niet gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Wekker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. Ja. Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel,

Chairman of the Board en Give Me Just a Little More Time. Ik moet een beetje opschieten. Geef me een beetje meer tijd, alsjeblieft. Dan kan ik Sammy Davis Jr. nog even draaien voor je met deze.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Geef nooit op. Dat is de boodschap van Barbara Streisand. In 1980 en Never Give Up bij Dekker Radio ben je. Leuk dat je er weer bij bent. En Jermaine Jackson heb ik bereid gevonden om ook even wat te zingen. Hoor maar. Hij zingt Do What You Do. Nou, dat doe ik gewoon. Ja. Toch, Jermaine?
1: I don't mind.
0: Oh, het kan je niks schelen. Oké, nou dan is het goed. Ik zou zeggen, doe je best.

geleden? Ja, zo lang geleden, inderdaad. All that she wants. Alles wat ze wil. Ace of Base. Kijk, ze zijn nu de deur van de studio uit. Nou is het weer rustig, ja. Ja, zo gaat dat bij Dekker Radio. Ik stuur ze erin en eruit. Michael McDonald. En het kostte wat, deze productie, want het is samen met James Ingram. Twee beroemdheden uit Amerika. Een van die prachtige nummers van ze. En het is slang, zoals dat heet. Yamo be there. Dat betekent natuurlijk, jij moet er zijn. You must be there. Maar in Amerika maken ze daar wat anders van. Ja, ik weet het ook niet hoor. Welkom als je net inschakelt. Al die onzin hoor je bij Dekker Radio.

uit 2016 kwam hij. Eddie Zoe. En het was bijna raak, toch? Leuk bedacht. En we gaan gauw naar Frankrijk. Is dat nodig, Dekker? Ja, dat is nodig. Want Gérard Lenormand heb ik bereid gevonden over Michelle te zingen. Mooi nummer uit 1976. Je luistert naar Dekker Radio. Hoor maar.

0: Ik heb iets klaarstaan van een meneer die heet Adrianus Marinus Kivon. Kennen jullie die niet? Gewoon André van Duin. Ja, dat is zijn echte naam.
1: Ja.
0: En ken je deze hit nog van hem?

0: Hoezo dubbelzinnig, Dekker?
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi hoor. Dankjewel André van Duin. We zijn nou toch bezig. Glow Day Rogers. Met Jack in the Box. Tot aan het half uur. Tot zo.

Leuk hè? Harry Nilsson en Me and My Arrow. Deel 2 van Dekker Radio. Met Heartlight gaan we verder. Uit de jaren 80. Neil Diamond.

Glennis Grace, alsof ik jou ben. Nou ja, dat moet ze zelf weten, toch? Nostalgie, bij Dekker Radio. 1972 hit voor Seals & Crofts, Summer Breeze heet die.

Knal, boom, uit. Pater Moes Kroen, de reservebelg. Nou, dan mag die meid er ook wel bij schrijven, toch? Het Belgische volk is mij, lief. Laten we dat zomaar zeggen. Hé, we gaan even naar Engeland, naar de groep The Corrs. In 1998 hadden ze deze grote hit, Dreams.

De Engelse groep The Corrs. Allemaal dames, ja. En Dreams uit 1998. Dekker Radio gaat even naar de overkant van het water. Is dat goed? Gal Kost. Dat is ver weg, hè? In Brazilië namelijk, ja. En die hebben het over Berbos do Amor. Woorden van liefde. Vertaald door Dekker Radio.

Snelle en Bente. Stiekem gedanst. Een remake heet dat. Zo, even opschieten, Dekker. Oh ja. Het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Ken je deze dame nog? Vanessa Paradis heet ze.

bouquet final. Laatste boeketje. Vanessa naar Paradies. Ik moet opschieten. Ja, dat weet ik. Ik heb het gehoord, ja. Ik zeg gedag. En ik laat je achter bij Winter Frog. What's behind that green door? Zo heet hij. Wat is er achter die groene deur? Ga het maar even uitzoeken. Ik ben weer gauw terug bij je.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Opening programma Bond voor vandaag is van de Golden Earring, een van de meest succesvolle bands in Nederland natuurlijk. 1982 kwam het uit, The Devil Made Me Do It. En ik zeg een hele goede dag. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien. Komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek van Lost Frequencies, Live It All.

0: Een lekkere hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Ping ping, live it all, de titel van de plaat. Tijd om terug te gaan in de tijd, als we dat altijd zeggen, met wat we dan ook weer noemen.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1962 met Ricky Valens. Dit is Sealed with a Kiss.

0: Ricky Valens, terug in 1962, zielde de kist. Niet de meest bekende uitvoering van het nummer wat we hebben in de jaren 70. Hebben we nog een veel bekendere uitvoering gehad van Brian Hyland, weet je dat?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan het weer succes met Take That. Patience, geduld. Moet je af en toe hebben in het leven.

0: Ja, een beetje geduld moet je hebben op zijn tijd natuurlijk. Patience, dit was muziek van Take That. 2006 gingen we daar wel weer voor naar terug.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2023, de Nederlandse band Chef Special. The Speed of Light. Nou, ze nemen een aanloop en ze geven gas en dan... komen ze op die Speed of Light. Dat was tenminste in ieder geval wel wat ik in gedachten had. Alleen het plaatje wil niet starten. Soms heb je daar een beetje pech mee. We gaan het nog een keer proberen. Chef Special dus. 2023 Speed of Light. Mannen, kom op. Gas geven en gaan.

0: Jazeker, de mannen van Czech Special 2023 muziek, de Speed of Light. En ze gingen natuurlijk ook als de brandweer toe. I got real tears running down my face. Toen we ze eenmaal hadden opgestart, wilde ik zeggen. Maar ze denken, weet je wat, we beginnen gewoon nog een keer. En daar gaan we echt niet aan beginnen. We gaan hedendaagse muziek weer draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Victoria Eamon, Slow and Easy. Muziek anno 2026 uiteraard.

0: Jazeker, de muziek van Victoria Eamon, Slow and Easy, de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek anno 2026.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker in de Bondenverzameling in 1993 met Rod Stewart, Ruby Tuesday.

0: Mooie uitvoering, Rod Stewart, even terug naar het jaar 1993. Ruby Tuesday, we kennen dat natuurlijk van de Rolling Stones.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1971, deze van The Sweet. Het is Funny Funny.

Ja, vannacht, zo is maar net, deze Ken Laszlo uit 1986. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Benson Boone anno 2026 hier zo. The Time of My Life.

0: Inderdaad, ook deze muziek komt er hier vandaag voorbij. De hedendaagse muziek van niemand minder dan Spencer Benson Boone en The Time of My Life. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1966, de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'.

0: Zeker de muziek van de Spencer Davis Groep was dat. Kimmy Some Lovin'. En even lekker terug in de tijd met deze muziek hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze voor u, de lekkerste plaatjes op een rij. En we proberen altijd weer ons best uit te voldoen. We gaan trouwens naar het jaar 2001, zie ik in mijn lijstje staan.
1: De magische muziek.

0: De muziek van Faith Lister 2001. We Come One was de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. En we hebben ze, de lekkerste en ook nieuw werk hierop.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dit is de band No Promises. Siren, de titel van de plaat.

0: Een leuke hedendaagse plaat van No Promises, Siren, de titel van het nummer.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, en of het ook gezellig is. Muziek hier zo van Gold One, Bruno Mars en Jason Mraz. This is

Gold One, Bruno Mars en Jason May. This is my love, muziek uit 2012. En als ik op de klok kijk, zie ik dat het hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. U heeft er weer naar geluisterd, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijf Jan Berg en ook vandaag heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dat er is wat daarvoor open staat. Voor de Alfa rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En ik ga u nu vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Dans gerust mee. En daar nog een nieuw werkje van Michaela Brka. Weer vliegen door de regen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft de groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

En dat is een opening programma Bond voor vandaag. Deze 1985. Rita Franklin horen we voorbij komen. The Freeway of Love. Ja, liefde alom dan weer. Hè. En daar houden we ook wel weer van. De liefde in de wereld beter zonder geruzie. Wat we tegenwoordig nog altijd tegenkomen. Fijn dat u erbij bent. Programma Bond. Jan Berg is de naam. En ik draai ze voor de komende uur. Hier Emma Heesters anno 2026. Hartebreker.

0: kreeg ik die van jou.
1: Emma Heesters en haar 2026 single Hartebreker was de titel van de plaat. Wij gaan eens lekker heel ver terug in de tijd met iets wat wij noemen...
0: Oude meuk!
1: We gaan naar 1962. Tenminste, die, als u het plaatje kent, kent u het van 10 jaar later, 1972. Toen de band Hobby Horse met onder andere zangeres Mary Hopkin daarin. Maar het is al veel ouder dus, 1962. Summertime, summertime. Dit zijn de Jamies.
2: It's summertime, summertime, summertime.

0: En dat waren ze, de Jamies, ver terug in de tijd. It's Summertime, de titel van de plaat. En ik zei het al, eerder kwam het uit in de, later kwam het uit in de versie van Hobby Horse in 1972. Een heel klein stukje.
1: It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime.
0: Ja, dan hoort het wel, hè. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Snel na 2006 met Sean Paul. Inderdaad, zo heet het. Ever.

0: gonna be there.
1: Sean Paul, 2006, Everblazing.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Zara Larsson, ook alweer bijna 10 jaar terug, 2017, dit Don't Let Me Be Yours.

0: 2017, muziek van Zara Larsson, Don't Let Me Be Yours, de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Jody Watley in de extended version, ditmaal geproduceerd door Alex Dicho. Dit is The Dawn.

0: lekkere swingende nieuwe plaat van Jody Watley. Ditmaal de extended version. Nummer met de titel De Don.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1993. Deze is van Bitty McLean. It keeps raining.

De muziek van Betty McLean uit 1993, It Keeps Raining, heeft de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur trouwens, gaan we doen met deze van Roger Whittaker uit 1970. I Don't Believe In If Anymore.

Even uit jaar 1980 meteen van Jermaine Jackson, een van de Jackson broertjes natuurlijk. Let's Get Serious was de titel van het nummer. Inderdaad, laten we eens een beetje serieus zijn in de wereld. Ja, mag af en toe ook best wel een grapje en een lach bij natuurlijk. De muziek anno 2026, Alex Warren.

0: Hedendaagse muziek van Alex Warren. Dit was Passenger.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dat betekent dat we weer terug gaan in de tijd. Gaan we doen met deze van The Shoes uit 1967. Farewell in the rain. Nou, paraplu en zuidwesten bij de hand zou ik dan zeggen.

0: Ja, terug naar 1967 met The Shoes. Zeer herkenbaar aan het kenmerkende stemgeluid van de zanger Tio van S. Farewell in the Rain was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan het thuisdag met Madonna en Justin Timberlake. Dit is 4 Minutes.

0: Madonna en Justin Timberlake 2008. 4 Minutes to Save the World. De plaat is dan ook precies net ruim 4 minuten lang.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we ook voor u Kevin Sullivan hier zo met zijn nieuwe plaat. Our Piece of the Map.

0: gezellig, vrolijk nieuw plaatje van Kevin Sullivan, Our Piece of the Map. Ons stukje van de kaart waar hij met zijn hele familie woont en leeft.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Ja, het is ook gezellig.
2: Oh,

Uit 2014 de muziek van Pitbull samen met GRL. Dit was The Wild, Wild Love. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, uurtje aan het Bontekuur Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor plezier voor u uitgezocht en voor u gedraaid uiteraard. Reageer op het programma, kan en mag zoals altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik laat het erbij. Ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel u alleen nog even wat de muziek is waar je mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Olivia Newton-John en A Little More Love. Daarna een nieuw werkje van Cheryl Hang Woodlook. I Know You're There. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Bloodhound Gang en die Bad Touch. Blijft gewoon een goede klassieker als je het mij vraagt. Zo'n beetje een swingplaat. En dat gaan we doen deze donderdagochtend in de ochtendkroeg. Maar nu ietsje rustiger met Patty Austin en James Ingram. En baby, come to me.

Ja, we gingen hier een beetje huppelen in de ochtendkroeg met Yves LaRocque, met Rise Up. En we zijn allemaal opgestaan, we zijn beginnen rondhuppelen. De geburen stelden zich een beetje vragen, maar kwamen eigenlijk tot de voorstelling, zoals Willy Sommers, dat het toch een beetje...

0: beetje een mooi zicht was.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten staat nog steeds voor mij.

was een van de meest populaire artiesten uit de jaren 80. Deze Paul Young, Come Back and Stay, hebben we gedaan. We zijn teruggekomen, we zijn gebleven en we gaan altijd blijven. En de volgende hebben ooit een liedje gemaakt over België. Dan weet je, ik heb het over het goede doel, maar dit is ook eentje van hun. En ze hebben het over de vriendschap.

was het nou ook nog in gezongen door Diana Ross, maar we opteren nog even voor die originele. Uit de jaren 60 van Frankie Lemon en de Teenagers en Why Do Fools Fall in Love? Iets waar ik ook het antwoord over schuldig moet blijven, want ik zou er niet kunnen op antwoorden. Maar nu tijd voor de heren van Sing, toen ze nog een pakje jonger waren. And give us a future.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zongen daar de artiesten namelijk alles behalve de meisjes. Everything but a girl. En ze waren nog altijd in de missing periode. Dat was eentje regelrecht uit de jaren 90. Toen kon zo'n beetje alles van die platen. Tegenwoordig zou de Bolk-commissie op je afkomen. En ja, geloof me vrij, die wil je niet tegenkomen. Maar we gaan een beetje mega romantische muziek gaan draaien hier in de ochtendploeg op deze donderdag met People, Bryson en Roberta Flack. And tonight, baby, I celebrate my love for you.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan ze nooit vergeten, Marva. Die rode rozen in de sneeuw, trouwens, die originele versie. En het is een prachtige, ja. En misschien kun je zeggen, ja, die ochtendkroeg varieert van muziek. En zo moet het toch zo'n beetje zijn. Vind ik toch. En wat dacht je van Alex Warren en Carry You Home? I will carry you home, whether it's tonight or 15.

Ja, in 1995 was het belangen geen probleem om zulke platen uit te brengen. Als je tegenwoordig doet, ze knallen je gewoon af. Ze zetten je tegen de muur, knallen je af en ze spreken niet meer over jou. Het was die Erotic. Trouwens een one-hit wonder met Hey Fred, come to bed. En waarschijnlijk is Fredje wel naar zijn bed gekomen, maar we gaan een jaartje later. Namelijk naar 96 en daar vinden we deze Faithless. Met die prachtige, heel prachtige Insomnia.

0: Ja, voor te slapen ben je een beetje laat. Moest je dit in nacht gedaan hebben, maar we moeten opstaan. En ik moet spijt genoeg zeggen dat wij de deur gaan sluiten van de ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe aflevering voor de allerlaatste wedden van deze week. En vooral op je favoriete radio nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Herman Hermits. Ja, zo is het. En listen people, tot morgen.

0: elke morgen. Verse hits en heet nieuws.
1: Een magische prijs van Pierre.
0: Sorry. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

is the Oldies Project. Move up on Twitter.

Een misschien wat minder voor de hand liggend nummer wat je hoorde. Jerry Butler en Message to Martha. Een Amerikaanse soulzanger uit Mississippi die later ook de politiek inging. Hij is ook bekend geworden als zijnde de officiële of de originele zanger van The Impressions. Het nummer wat je hoorde werd gecoverd door onder andere Marlene Dietrich. Nog heel veel andere artiesten, maar ook Jay and The Americans. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen met muziek, onbekende muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Natuurlijk, de vaste onderwerpen zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek, onze nederpopplaat, deze keer The Beat Bodies en ook muziek van The Gates of Eden, 127.

Gary Lewis hoorde je hier in The Oldies Project en This Diamond Ring. Amerikaanse zanger die bekend werd als Gary Lewis en The Playboys. Op zijn 14e verjaardag, zo gaat het verhaal, kreeg hij een drumstel en vormde zo zijn groep Gary and the Playboys. In 1967 moest hij onder de wapen, oftewel in dienst. Nou, na zijn tour in Vietnam stopte hij met drummen en ging zich toeleggen op het zingen. En daarvoor hoorde je de Pastel Six en Cinnamon Cinder, groep uit Amerika. Nou, het nummer wat je hoorde was een van hun meest bekende. Een ander nummer uit 1962 was getiteld Brahms Nightmare. Nou, in 1963 kwamen er nog drie singles uit voor deze groep. Maar even later viel dan ook het doek voor hun. We begonnen dit trio met The Gates of Eden 127. Deze Engelse freakbeat groep hadden zich genoemd naar het nummer van Bob Dylan. Nou, de eerste plaat was een cover van The Kinks. De opvolger daarvan was een verschrikkelijk mislukte versie van Snoopy vs. The Red Baron. Nou, ze kregen nog één kans van de platenmaatschappij. Ze kozen voor twee origineel geschreven nummers. Dus niet, geen covers. Nou, 127 was daar er één van. Straks onze tragiek van de muziek. Deze keer gaat onze aandacht uit naar Pete Ham als zanger van Badfinger. En daarvoor nog van de Ivies. Hier hebben we nog muziek voor je van Vigras en Osborne, Forever Autumn.

The Seeds hoorde je en Can't Seem to Make You Mine. Dat was de eerste single van deze Amerikaanse rockband. En ze worden beschouwd als de voorlopers van de punkrock. Het was een regionale hit in Zuid-Californië in 1965. Hun enige nationale hit was het nummer Pushing Too Hard. En daarvoor hoorde je Luke Christie, Guitars en Bongos. Succesvolle Amerikaanse popzanger die zijn gloriedagen beleefde in de jaren 60. Zijn echte naam is Luigi Sacco. Nou, de single The Gypsy Cried wordt uitgebracht onder zijn artiestennaam Lou Christie. Nou, zijn carrière wordt onderbroken door de dienstplicht. Jawel, dat had je toen. In de jaren 70 raakt zijn carrière overigens in het slop. En dat vanwege een drugsprobleem. Dat is hij gelukkig te boven gekomen, want hij treedt tegenwoordig nog steeds op. En dat in het Oldie Circuit. We begonnen deze plaat maar met een nummer dat we eigenlijk ook goed aan het begin van het programma zouden kunnen draaien. Vinegrass and Osborne and Forever Autumn. Nou, oorspronkelijk was de melodie geschreven, dat voor een Lego commercial. Gary Osborne en Paul Vinegrass, zij schreven de tekst en namen het op voor hun album Q uit 1972. Nou, het meest bekend is die natuurlijk geworden door de versie van Justin Hayward en dat voor het album van Jeff Wayne's musical version War of the Worlds. Heb jij ons wat te melden op Oldies gebied? Je kan het altijd kwijt via info@theoldiesproject.nl. Nu muziek, Crying in the Rain, hier is Major Lance. I'm

0: Onze tweede popplaat hoorde je The Beat Buddies, Pins in My Heart. Amsterdamse band met de Duitser Dolph Schwenke als gitarist en zanger. Nou, verder bestond de groep uit Henny van Hengster op drums, Thijs de Graaf op bas en zang en Henk van der Laak op solo gitaar. De groep was geen lang leven beschoren echter. Het nummer wat je hoorde was de B-kant van de tweede single die zij uitbrachten. En daarvoor hoorde je The Hurt, I Don't Wanna Loving To Die. Britse popgroep die drie hits had. Twee in 1967 en één in 1968. Op het einde van 1968 verliet de zanger Peter Frampton de groep. En uit het jaar erop viel de groep helemaal uit elkaar. En we begonnen met Major Lance, Crying in the Rain. Hij werd geboren in Mississippi. Nou, zijn held was Jackie Wilson. En in de jaren 60 heeft hij een aantal Amerikaanse hits gehad.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Piet Ham. Hij was een zanger, songwriter en gitarist afkomstig uit Wales en werd vooral bekend als leider van de groep Badfinger. In 1961 vormde Piet Ham de lokale rockgroep The Panthers. De groep onderging verschillende wisselingen en namen, maar in 1965 werd het dan toch definitief The Ivies. In 1966 verhuisde de groep van Swansea naar Londen en kwam onder de aandacht van Ray Davies. Je weet wel, alhoewel Davies verschillende nummers produceerde voor de groep, werd het geen commercieel succes. In 1968 werd de groep opgemerkt door Mel Evans, destijds assistent van de Beatles. Hij bezorgde de groep uiteindelijk een contract bij het Apple-label, dat na goedkeuring van alle vierde leden van de Beatles. In de periode van 1973 tot 1975 raakte de groep Badfinger verwikkeld in interne financiële en bestuurlijke problemen. De groep die had geen inkomen en hem werd daar moedeloos van en verhing zichzelf in de garage van zijn huis in Surrey. Hij werd 27 jaar, drie dagen voor zijn 28ste verjaardag. Op het moment van zijn dood was zijn alcoholconcentratie in het bloed 0,27%. Hij liet een zwangere vriendin. Zijn dochter werd een maand na zijn dood geboren achter. In de tragiek van de muziek, Piet Ham, als zanger van Badfinger, maar ook van The Ivies. Maybe Tomorrow.

Richard Ward en de Hustlers, The Well of Loneliness. Hij heeft naast de muziek niet stilgezeten, want hij had maar liefst 10 kinderen. Hij richtte later met zijn vrouw en zijn 10 kinderen een christelijke zanggroep op. Daarvoor hoorde hij The Exchange en Mart, I Know That I'm Dreaming. Het nummer is afkomstig uit 1972 en werd geproduceerd door John Cooper. Het was de B-kant van de single Yeah, My Friend. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Pete Ham als lid van The Ivies, maar ook van de groep Badfinger. Je hoorde ze met Maybe Tomorrow. Heb jij een suggestie voor de tragiek van de muziek? Laat het ons weten. info@theoldiesproject.nl. We hebben nog muziek voor je van The Voyage, Gregory Phillips, maar ook deze van Babs Tino. Forgive me.

Soms hebben we het ons best wel moeilijk gemaakt, want van de groep die zojuist hoorde, The Voyage, One Day, konden we eigenlijk niks vinden. Nou, dat kan zomaar gebeuren. Daarvoor hoorde Gregory Phillips, Everybody Knows. Het trad meestal op samen met The Remo voor. En al niet echt bekend, behoorde hij ook tot de zogenaamde British Invasion in Amerika, halverwege de jaren 60. Daarvoor hoorde je Buzz met een zet I Shall Be Released. Een van de vele muzikanten die er destijds waren. Hij begon zijn carrière als zanger met verschillende lokale bandjes. Nou, in 1968 bracht hij het nummer uit wat je hoorde. En hij wordt op het nummer begeleid door ene Ritchie Blackmore. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal later van Deep Purple. En het kwartet begonnen we met Babs Tino, Forgive Me. In augustus 1972 verscheen het nummer in de Amerikaanse hitparade. Nou, het liedje is geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Dat weet je dan ook weer. Hey, tot zover deze aflevering van The Oldies Project. Ik heb nog een hele leuke voor je. Luister maar eens naar Gentlemen and You'll Never Try.

Nummer 2026 met Level 42 en Lessons in Love, de aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen, dit is jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in werk gaan. 2 uur lang met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur voor je onderweg, Frida. We hebben weer de Glitter en Glamour. We hebben Jessie G en B.O.B., Michael Jackson, Queen en Anatole voor je klaarstaan. En we gaan nu van start in 89 met Leningrad van Billy Joel.

0: ABBA zangeres Frida hoorden we uit 1982 met I Know There's Something Going On. En daarmee is het tijd geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Sef is uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Notenkraker voor de meest bijzondere en invloedrijkste muzikale live-prestaties. De rapper kreeg de voorkeur boven Suzanne and Freak, Typhoon, Karsu en Gaida vanwege zijn artistieke ontwikkeling, inhoud en overtuiging op het podium. De Neon Notenkraker, de aanmoedigingsprijs voor opvallende nieuwkomers, gaat dit jaar naar de indie-rockgroep Nus Antara Beat. De awards worden op 22 september uitgereikt in het Paard in Den Haag. Jessie trekt zich voorlopig terug van sociale media om te herstellen en tijd door te brengen met haar gezin. De Britse zangeres geeft op Instagram aan dat de afgelopen 2 jaar hun tol hebben geëist door onder meer haar strijd tegen borstkanker, een relatiebreuk, de zorg voor haar zoontje. Een verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk en haar wereldtournee. Ze gebruikt de rustperiode onder andere voor een tweede borstreconstructieoperatie en het verwerken van al deze ingrijpende gebeurtenissen. Okay.

gehandpop. Michael Jackson met Bad, afkomstig van het gelijknamige album uit 1987. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Editor. Maar eerst tijd voor Queen. De legendarische frontman Freddie Mercury staat bekend om een bombastische rock en dat haar optredens die hen tot een van de grootste bands aller tijden maakte. Tijd voor een van de meest bevrijdende albums uit de jaren 80, I Want to Break Free. Met de onvergetelijke baslijn van John Deacon en een videoclip die voor veel opschudding zorgde, veroverde de band in het voorjaar van 1984 de harten van het Nederlands publiek. Het nummer groeide uit tot een symbool van onafhankelijkheid en stond wekenlang op de nummer 1 positie van de

0: 24 weken lang genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag 1 plaats gezakt naar de nummer 5 positie. En het Avicii 55 Ultra met Talk To You. We zijn zo terug met LSDJ en Will I Ever. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 10 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend schijnt geregeld de zon en is het op de meeste plaatsen in de Benelux droog. Alleen in de kustgebieden en lokaal in België is een enkel lichtbuitje niet helemaal uitgesloten. Er staat eerst een zwakke zuidenwind die vanmiddag matig wordt en naar het zuidwesten draait. De temperatuur stijgt naar ongeveer 19 graden in Nederland en 20 tot lokaal 21 graden in België. In het noorden, op de Waddeneilanden en direct aan zee is het net een graadje minder warm, terwijl het in het zuiden van Nederland eveneens 20 graden kan worden. Morgen ziet het weerbeeld er weer anders uit. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt ook de zon. De wind draait van zuid naar noordwest en is meest matig van kracht. Het wordt 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

En naar werk gaan, de ochtendshow met Alice DJ en Will I Ever. Met het komend half uur, Freeze. We hebben weer een track klaarstaan van onze artiest van de week. Earth, Wind and Fire. En Plastic Bertrand met Sampla Pour Moi. Dat onderweg naar jou, met nu het 81. He's a liar. Hier zijn de Bee Gees.

0: Met name een kijkje in het jaar 1983 met IOU van Freeze. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij de ochtendshow in het eerste uur. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan de
1: artiest van de week.
0: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Amerikaanse funk- en soulformatie die met een weergeloze mix van blazers, harmonieën en feestelijke grooves de wereld in beweging bracht. Earth, Wind and Fire.
1: Artiest van de week.

0: de week.
1: Fantasie uit 1978. Het nummer van het meesterlijke album Al en Al werd geschreven door Maurice White, Perdine White en Eddie Del Barrio. Geïnspireerd door het idee om mensen te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit via muziek. De single deed het uitstekend in ons land, bleef 9 weken in de top 40 staan en schopte tot een mooie 9e positie.

van Blondie. Verder de Chaplin Bands, Disturbed, Rod Stewart, Cock Robin en Alan Langley voor je. Dit uur een lolletje achter in 1988, samen met deze van The Hooters, hier bij de ochtendshow. Hier is Satellites.

die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dagelijkse bij zijn donderdag 10 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaande en je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Disturbed. We hebben weer de wereld van de glitter en de glamour met het shownieuws. We hebben Ramse Shafir en Lisbeth List, Rod Stewart, Cock Robin en Ellie Langley voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst verder met Let's Have a Party, de vrolijke disco-single van de Nederlandse formatie The Chaplin Band, geformeerd door de broers Jo en John van der Ven. De band viel op door een unieke visuele stijl. De bandleden traden op opgesmukt in outfit en uiterlijk als iconisch typetje van Charlie Chaplin. Het nummer mengt aanstekelijke disco-elementen met opzwepende blaassecties en een hoogfeestgehalte dat perfect aansloot bij het uitgangsleven van de jaren late 70. In de Nederlandse top 40 kende de single in het najaar van 1977 een fijne notering. De plaat stond 5 weken lang in de lijst en piekte daar op nummer 24.

0: Silence. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
2: Oasis verzet zich tegen de aanstaande veiling van een uitgebreid audioarchief uit de periode 1994 tot 2001. De collectie, samengesteld door voormalig geluidstechnicus Hugh Richards en aangeboden door zijn zoon, bestaat uit ruim 100 uur aan niet uitgebrachte concertopnames. Repetities en gesprekken tussen Noel en Liam Gallagher. Hoewel veilinghuis Littleton Auctions de opbrengst op 3 oktober schat tussen de 1,2 en 1,6 miljoen pond. Ongeveer 1,8 miljoen euro. Behoudt de band de intellectuele eigendomsrechten, waardoor de koper het materiaal niet zonder toestemming commercieel mag uitbrengen. Museum Beeld en Geluid heeft de eerste 10 namen bekendgemaakt voor de nieuwe Dutch Songwriters Wall of Fame. Onder andere Herman van Veen, Ramses Shaffy, Belinda Muldijk, Frank Boeien en John F. Bank worden op 14 september gehuldigd in Hilversum voor hun impact op de Nederlandse populaire cultuur. Het initiatief eert songwriters die minimaal 20 jaar actief zijn en krijgt eind dit jaar een vaste plek bij de nieuwe museumlocatie Phonos.

Zeker van Rod Stewart gingen we terug naar het jaar 1978 met Diana Fink, I'm Sexy. Onderweg uit de hitlijst Ella Langley met Choosing Texas. Maar we gaan eerst naar 1985. Een top 40 notering voor Cock Robin met When Your Heart Is Weak.

0: Vijf weken lang genoteerd in de top 40 en twee plaatsen doorgestegen naar de nummer 8 positie. Choosing Texas van Ella Langley. We zijn zo terug met What I Like About You van The Romantics. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 10 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vannacht regelt de zon en is het op de meeste plaatsen in de Benelux droog. Alleen in de kustgebieden en lokaal in België is een enkel licht buitje niet helemaal uitgesloten. Er staat eerst een zwakke zuidenwind die vanmiddag matig wordt en naar het zuidwesten draait. De temperatuur stijgt naar ongeveer 19 graden in Nederland en 20 tot lokaal 21 graden in België. In het noorden, op de Waddeneilanden en direct aan zee is het net een graadje minder warm, terwijl het in het zuiden van Nederland eveneens 20 graden kan worden. Morgen ziet het weerbeeld er weer anders uit. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt ook de zon. De wind draait van zuid naar noordwest en is meest matig van kracht. Het wordt 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

half uur begonnen van de ochtendshow. Onderweg voor je het komende half uur Ultra Fox, de Time Bandits, de geschiedenisboeken pakken we erbij. Zo rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes. Boys to Men, Hall & Oates en Jennifer Rush staat voor je klaar hier bij de ochtendshow op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 10 september. Met nu Snoopy en It's All in the Bible.

Dancing with Tears and Eyes hier bij de ochtendshow van Ultra Fox. En daarmee gingen we terug naar het jaar 1984. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar eerst tijd voor een nationaal product uit 83. Hier zijn de Time Bandits. And I'm specialized in you.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 10 september 2005. Kanye West veroverde de eerste plek in de Amerikaanse albumlijst met zijn geprezen tweede studioalbum Late Registration. Het album werd door critici bejubeld om zijn muzikale diepgang en innovatieve producties. 1977. Mako scoorde een grote nummer 1 hit in de Verenigde Staten met zijn unieke disco-bewerking van het Star Wars thema. De futuristische dansplaat bracht de science fiction chords naar de hitlijsten en discotheken. 1994. Boyz II Men kwam binnen op de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst met de ballad L, Make Love To You. Het nummer brak destijds het record voor de langste periode op de hoogste positie in de Billboard Hot 100.

All Out Now, en dan kijk je in 1984 met de Adult Education. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 10 september 2026. We doen het nog eenmaal deze werkweek op die oh zo lekkere vrijdag. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, ja, wat een sensueel begin van de donderdagmiddag. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk voor jou hier op de radio. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk voor de afgelopen uurtjes muziek hier op dat fantastische radiostation waar je bent afgestemd natuurlijk. En we begonnen deze donderdagmiddag met niemand meer en niemand minder dan Queen. En het hele sensuele Love of My Life.

aangeraden hebben, zijn goed vertrokken met deze van Queen. En dan ook nog deze in de way van Zagger en Evans natuurlijk. En in die 25-25. Ja, wat gisteren dan allemaal gebeurd wel. Ja, is zo'n kleine 100 jaar geleden, denk ik. Hè. Inderdaad, ja, binnen 100 jaar draaien we nog deze song. Het is een song zonder vervaldatum, zoals we zeggen. En Billy Joel, die wil er ook eventjes bij zijn deze donderdagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is Billy Joel dus met Leningrad.

0: alsof het niet zo is. Alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon...
1: En wel een klein beetje een speciale dag, hè. De donderdag zo tussen de midden van de week en het weekend natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Donderdagmiddag, je luistert naar de lunchbreak met Frank Boeien. En dit allemaal met zijn zeg me dat het niet zo is. Ja, toch is het de donderdag, hè. Inderdaad wel. Morgen vrijdag, morgen begint het weekend pas. En als je een verlengd weekend hebt, wel, dan heb je natuurlijk geluk, inderdaad wel. Hier is Earth, Wind & Fire. En dit allemaal met hun zeezinnen aan het fantaseren met hun fantasy.

0: Ach ja, in het land van fantasy, of fantasy wel, het land waar je toch wel gewoon allemaal je dromen lekker uitkomen natuurlijk. En inderdaad wel, Earth, Wind & Fire, hier op jouw radio. En dat allemaal met een fantasy, zoals gezegd, ja. Zo straks eventjes kijken hoe er met Shalimar gesteld geweest is deze nacht. Wel, dat krijg je zo direct na dit.
1: Dit is de Lunch Break met Patrick.

Ach ja, hoe lang is het geleden dat ik deze nog gedraaid heb op de radio? Ja, onze onvergetelijke hit vandaag natuurlijk wel. Een lekker lange versie van Love of the Coming People van Paul Young. Ja, je kent hem nog wel, hè? Die man met de mooie krulletjes in de tijd. Is ook al een heel stuk minder tegenwoordig als je zo'n beetje naar zijn foto's kijkt van tegenwoordig. Maar ja, dat is wel bij iedereen, denk ik. Als je een beetje ouder wordt, dat je wat van je wilde haren verliest. Donderdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. De lunchbreak is hier op jouw fantastisch radiostation. Tot 1 uur natuurlijk. En die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. En ze doen het graag met hart en ziel, als het ware. Hier is Andy Williams. And I get used. En zo verder en zo verder.

Muziek heet het lekkere hoge ootjes natuurlijk, hè. Heet de hoge oomuk. Ja, inderdaad wel. Hoge muk is ook leuk, zeggen ze dan, hè. Dat vind ik ook. Andy Williams. And can't get used to loving you. Nog 2 minuutjes te gaan en dan kreeg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. En het heeft iets te maken met Mark Ronson en Miley Cyrus. Als je meer wil weten, dan moet je gewoon blijven luisteren natuurlijk. Hè. Hier zijn de Backstreet Boys nog even.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Donderdagmiddag, hele bijzonder. Goedemiddag, iets over het tijdstip van 12:30 geworden. We gaan naar het lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 1975. Of 75, zoals je zelf wil natuurlijk. Ja, inderdaad. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. De Britse producer Mark Ronson, die zelf ook hits scoorde met onder meer Amy Winehouse, Bruno Mars, Miley Cyrus, wordt vandaag in 1975 geboren in Londen in een of ander ziekenhuis. Hier is Miley Cyrus met een hit van hem en hier is ze met Flowers.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

0: En daarna wordt zeker een gitte hoek in Nederland natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over deze van Aaron Bromwaard en Zoe. En dit allemaal met geen tranen van hoofd. Tot en met morgen nog onze lunchbreak gitte. En hier is Kenny Rogers. En the coward of the country. Ja.
1: Everyone considered him the coward of the county.

En inderdaad ook Sandersen Dolly kan een grote hit scoren natuurlijk. Hij was een hele grote hit in 1975 alweer. Ja, Kenny Rogers en The Cover of the County. Ja, inderdaad. Ja, het kan gebeuren natuurlijk, hè, dat er zo in rondloopt ergens. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk. En we gaan nog verder met een klein beetje muziek uit die tijd natuurlijk van de jaren 70. Hier is Tavares. En dit is allemaal met Don't Take Away the Music. Ja, het was toen dat er nog heel veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk. Hè. Toen deze werden uitgebracht. Hier zijn ze, Tavares. Tavares.

Ja, inderdaad, Gloria Estefan, ze heeft er alles voor over natuurlijk. En I Do Anything For You nog tot en met... morgen is ze onze artiesten van de week samen met de Miami Sound Machine natuurlijk. Tijd geworden voor Frankie, ken je hem? Wel, je zal hem nu wel leren kennen, denk ik. Hier zijn de Sister Sledge.

0: Zo inderdaad weten we dat ook alweer natuurlijk. Hè? De Sister Sledge en dit al met hun Hey Frankie. Ze hebben dat moeten verdelen onder hun viertjes. Hè? Ja, inderdaad wel, als ik zo eventjes kijk. Wel, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat, de laatste plaat voor vandaag hier in de lunchbreak. Morgen is vrijdag, morgen zijn we er weer en morgen start het weekend. Hier is Mike and the Mechanics en Silent Running. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En stay tuned tot jouw, op jouw favoriete radiostation. Natuurlijk wel. Tot morgen. Bye.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Als je van mijn generatie bent, dan heb je hier wellicht wat leren disco dansen. Ja, 1977 was de grootste hit in de bandmarktje. Jesse Green en Nice and Slow.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

0: Patrick.
1: Doobie Morales hoor je met de Long Train Running. Ach, wat leuk. Je bent er weer. Je zit wel lekker aan je toestel. Natuurlijk, of het is wifi, of het is even van een andere grote zendmassa die bij jou in de buurt staan. Maar we zijn er weer. Wees welkom de komende uur. Lekker terug naar de Volt

plat gekomen uit de Londense groep Silent Eruption. En 1969, jaren later, werden ze nog een talent scout heel toevallig ontdekt in Duitsland waar ze tour waren. Die stelde een gewoon even gezellig voor aan de muziekproducent CQ Golddikke Frank Varian. En hij liet de Eruption optreden in het voorprogramma van de succesvolle Podium in die periode. En bood de groep in 1977 een contract aan. Precious Wilson met Eruption terug in Middle of the Roadshow. En One Way Ticket. Hier is

0: In the middle of the road show, Fern Kelly, dankjewel.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Dat is cabaret mensen, ontstaan uit Nederlands Hoop in bange dagen. Lied in 1997, muzikaal nog even met zijn piano het een en ander horen. Hier is Jok Fokkaal, Frank de Jonge.
2: In the middle of the road show.

Dat waren nog instrumentjes, hè? Ja. Dat was de computer nog niet of nauwelijks uitgevonden in 1979. Don't Bring Me Down. Hello, Electric Light Orchestra. Met daarvoor Frank de Jonge en Robert Jan Stips. Als zijnde fijne van achter de keuken gordijnen. En zo jassen we er nog een paar doorheen. Vrienden en vriendinnen, hier is de Sweet met Funny Funny.

uit in 1979. Cliff Richard. Sir Cliff Richard. Hij kreeg hem langs met de zamel van de Queen. Zo. Wat zijn ze weer lekker vandaag in de Middle of the Road Show. Fijn dat je erbij bent. En oh ja, even naar Facebook. Hè. De Middle of the Road Show op Facebook te vinden natuurlijk. En de diverse andere kanalen. Lieve luistervrienden, het waren de hits van toen. En nog steeds word je erbij vermaakt. Dit is Daniel Gerard.

Stel je voor, er bestond en er was geen oorlog. Dan hebben we deze avond nog heel wat goden, zo links en rechts. En er is er nog geen één, geloof ik. Nee, die het ooit van elkaar heeft gekregen, die vrede. Ach, alsof we weer eventjes in het Hilton zaten. In het bed. Met John Lennon en Yoko Ono, 1971. Imagine. Lieve luistervrienden, Lloyd van Hooyten zeggen dan ook maar. Ja, plaatjes met gaatjes en plaatjes van frustraatjes. Maar er zitten hele mooie wij vandaag, hoor. Het is goud wat er blinkt. Het is Earth in the Fire.

Met een vrouw show. Ook voor jou natuurlijk. More than I can say. En voor Leo Sayer, die het nummer opnam in 1980. Al ik het gisteren. Zometeen de Dirt Band. Het uit de gouden jaren met An American Dream. Dat is toepasselijk. En ja, Arnold, zeg wel. Ja, natuurlijk. Hè, Ohio. Vooruit. Maar ook nog wat anders wat lekker is. Ik heb hier Roxy Music met Brian Ferry en Angel Eyes.

American Dream, afkomstig, ja, natuurlijk uit het vrije wilde westen van Amerika. Haha, cowboys en indianen. Goh, hè? Ja, nou goed, ook hele ondeugende Amerikanen natuurlijk, die zo van het land veroverden, hè. De buffels en alles, die moesten raar lopen. Weg was mijn wigwam, bam, bam, bam, bam. Dat was ingeliefd bij de collega's van NetFM natuurlijk. De American Dream van de Dutman in dit geval in de Middle of the Road Show. Haha. Hey, reggae, Rastaman, Eddie Grant.

Hey. En die is al naar huis blijkbaar al. Nou goed, nog kerst is overgebleven met de band. En de kerst hoor je in Do You Feel Me Love. Lieve luistervrienden, nou, tot zover. En nu verder. Ach, morgen weer natuurlijk. En nog veel meer leuks op de zender. Blijf lekker luisteren en maak er nog wat leuks van.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision
2: en de Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, het is er weer tijd voor een uurtje de Muziekfabriek. Nou, de koffie die is zojuist binnengebracht, dus dat zit helemaal goed. Laten we snel van start gaan. Je hoort dan ook weer 3 en 3 in onze vaste items. Ook die zijn weer aanwezig.
4: Ron van der Steen.
3: En ook tijdens deze Muziekfabriek zijn heel wat mensen aan het werk. En daarom wil ik deze speciaal aan jullie opdragen. Daarom zeg ik werkzaam. Zo, hier is Dolly Parton en 9 to 5.
5: Geen reden voor onrust. Want
6: Ron van der Steen
5: zet ze weer op in
6: de Muziekfabriek.
5: De Muziekfabriek.

Ik geef het toe, ik ben niet vies van een Spaans liedje. Dit is daar een goed voorbeeld van Lolita en Saradonga. Daarvoor zat Smaak en Kraak, Call Up to Heaven. We begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Dolly Parton, 9 to 5. Wil je ook iets aanvragen? Doe dat dan via www.rondvandersteen.nl. En dit is Frans Duits.

0: Straks het derde liedje in het rijtje van twee, maar we gaan eerst naar ons eerste item.
1: De Muziekfabriek.
2: Je hoort het hier.
1: De Muziekfabriek is pure passie.
3: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een icoon. Dame Shirley Veronica Bessie. Ze is geboren in Tiger Bay in Cardiff op 8 januari 1937.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Deze zangeres, die onder meer beroemd is vanwege de drie titelsongs voor drie verschillende James Bond films, namelijk Goldfinger uit 1964, Diamonds Are Forever uit 1971 en Moonraker uit 1979. Ook scoorde zij grote hits met Big Spender en This Is My Life. Bessie is de jongste uit een gezin van 7 kinderen. Haar vader was afkomstig uit Nigeria en haar moeder kwam uit Yorkshire. Zij scheidden toen Bessie 3 jaar oud was. Bessie verliet op 15-jarige leeftijd haar school en vond een baan in een fabriek. 'S Avonds en in de weekeinden trad zij op in de lokale pubs en clubs. In 1953 kreeg ze een rol in de musical Memories. Bessie's eerste huwelijk was met Kenneth Hum en eindigde in een echtscheiding. Haar tweede echtgenoot was Sergio Novak. Bessie en Novak waren van 1968 tot 1977 gehuwd. Novak was tijdens hun huwelijk ook haar manager. Bessie heeft 2 dochters en een geadopteerde zoon. Haar oudste dochter Sharon werd geboren toen Bessie 17 was. Bessie's jongste dochter Samantha werd doodgevonden in 1985. Naar waarschijnlijk een sprong vanaf Clifton Suspension Bridge in Bristol, Engeland. Bessie heeft er altijd op gestaan dat de dood van haar dochter geen zelfmoord was. In de jaren 60 en 70 scoorde ze grote hits. Voornamelijk in Engeland en de Verenigde Staten. Na zich in de jaren 80 vooral te richten op liefdadigheidswerk, maakte ze eind jaren 90 een zeer succesvolle comeback. Met het nummer History Repeating. Waardoor een nieuwe generatie kennis maakte met haar muziek. Luister nog eens naar die oude hit uit 1964. Hier is Goldfinger.
3: Jukebox Classic.

Ouderwets Stereo, dit nummer van Shirley Bassey uit 1964, Goldfinger, afkomstig uit de gelijknamige film. Het liedje behaalde een vijfde plaats en stond 15 weken lang in de hitparade. En als je een klein beetje hebt meegeteld, heb je nog één liedje van me te goed. En dat is deze uit de jaren 90.

0: Made in Holland, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: De Muziekfabriek.
0: En Never Alone, en we hadden nog twee andere deuntjes.
1: Op volle kracht, De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Kiki D en Star. En we begonnen met Frans-Duits. Ik ben zo gek op jou. Nou, als dat het geval is en je hoort dat van je partner, dan is er maar één conclusie mogelijk. Jullie zijn verliefd. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Doe dat via www.rondvandesteen.nl. Snel door met de volgende drie, waaronder die van Lior, This Old Love.

0: Het is altijd gezellig als deze Brabander voorbij komt. Deze Guus Meeuwers en Vagant destijds nog met Perspoor en Gedeng, Gedeng. En daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Soul Sister and The Way to Your Heart. En we begonnen met Lior, This Old Love. En daar zou je zo de aantekening bij kunnen plaatsen. Oude liefde, Roos niet.
1: Ron van Desten. Ron, musica, por favor.
0: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Laten we nog eens een Spaans liedje draaien in de muziekfabriek. Luister naar Jarabe de Palo en Bonito. Oh.

0: De Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.
2: Vogue was een vrouwelijke disco-vocale duo uit Canada.
3: Oude lullenplaat.
2: Bestaande uit Chantal Condor en Angela Conchi. In 1980 had het duo haar eerste album.
3: Oude lullenplaat.
2: Daar kwamen de volgende singles vanaf, Love Buzz en Here We Are. En het meest succesvol was de single Dancing the Night Away. In 1983 werd een tweede album uitgebracht met de singles I Wanna Dance en Sunstruck Lovers. Vogue ontbond zich in 1984. In 1981 was het nummer Dancing the Night Away ook succesvol in Nederland. Verder stond de single 3 weken op een eerste plaats in de Hot Dance Club Play chart in de VS. En ook bereikte de single een 69e plaats in de UK Singles Chart. Laten we die oude hit nog eens even oppakken, die we centraal zetten als de oude lullenplaat. Luister naar Vogue.

Een lekkere oude disco-stamper uit de jaren 80. Deze van Vogue en Dancing the Night Away. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek. En zoals je weet, we draaien de beste gouden oude en het beste recente werk. Heb je ook een verzoekje? Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Kun je ook tevens een oude lullenplaat aanvragen. En deze is ook een verzoek. Deze van Sting, een Englishman in uw

0: Nog altijd onder het genot van een geurig kopje koffie kijk ik naar de klok. En ik zie tot mijn verbazing dat het uurtje de muziekfabriek er zo goed als op zit. Nog even snel de administratie met je doornemen. Lady Antebellum en Need You Now. Daarvoor zat Sting, een Englishman in New York. En we begonnen met dat Spaanse liedje van Jarabe de Palo en Bonito. Ik heb nog een lekker dansnummer voor je klaarstaan. Dat is die van Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat. En daarmee neem ik tevens afscheid. Ik zeg maar weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Speciale aanbieding.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Silver Pazzali en Around My Dream was dit. En ik heb Rennie van Warmer en Just When I Needed You Most zometeen. En ook nog T.C. Hollar met Amidst Shadows of Silence. Ja, dat gaan we beleven, zeg maar.

onbekende artiest, T.C. Hoar, maar goed, we gaan het beleven. Yves Binnensen, misschien is het tijd. Het goede doel ook nog, ergens ben ik nergens. Daar zit ook wel een ergens ben je nergens. Dat zeiden we vroeger ook nog wel eens. Als we een bakje op hadden, ergens ben je nergens. Maar goed, McQueen ook nog met Don't You Write Her Off Like That uit de jaren 70. Maar eerst Rennie Warmer en Just When I Needed You Most. Een mooi ballad nummer.

0: Atomist, Shadows of Silence was dit. Van T.C. Hoar, Italo Disco, geschreven door deze beste man. Randy van Warmer en Just When I Need You Most, hoe die ook nog voorbij komen.
1: Uur na uur, de beste mix.
0: Yves Berensen, misschien is het tijd.

Tussendoor even geen lat, het is geplaatst, het vaste item, weet je wel. Tweede uur van deze Afternoon Light. Nee, even tussendoor. Shake it up, hoorde je. En Yves Berendsen, misschien is het tijd. Het is toch wel het goede doel. Ja, er valt zoveel over te zeggen over het goede doel. We hebben zoveel gave dingen gemaakt. Het leukste nummer vind ik persoonlijk, was ik maar een gijzelaar. Daar zat ook de waarheid in. De waarheid als een koe, zeg maar. Ik zou stom uitdrukken, maar het is wel zo. Ergens ben ik nergens. Het goede doel. Dan gaan we straks McQueen. And don't you ride her off like that.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

cliché voorbeeldzakjes van Akdaan de Munnik met de kapitein deel 2. De kapitein deel 2. Dat gaat even scheiden. Ja, inderdaad. CD van jou, CD van mij en zo. Dat soort dingen. Helemaal goed. Frans Bauer ook nog met de luchtballon voor de liefhebbers. Respectievelijk 1999 dat die plaat uitkwam. Maar eerst Clint Bennett en Charnabaz en Extraordinary.

0: Lissy en Night Moves was dit. En daarvoor de Queen Bennett en Sharnabaz uit 2014 met Extraordinary. En nu, ja nu. Dit is ook wel zo fantastisch. Dit, ja, dat is gewoon een kern van waarheid in. Hè. Dit is nou, als je gaat scheiden, dan heb je dit soort perikelen te maken. CD van jou, CD van mij. Werkelijk fantastisch omschreven door Akda de Munnik destijds. Een hit in 2000. Kaptein.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: luchtballon, hè? Want dat, nou, hè, dat lijkt me ook wel spannend. Een luchtballon, daar reisde men vroeger mee. En hij zong erover, Frans Bauer, hoorde je.
1: A fun flashback is coming your way. Flashback, back, back, back,
0: Coyote Theory, nu met So Sweet.

0: spreken dit?
1: Coyote. Coyote, hè? Een coyote. Zo'n hond is dat. En Fairy. Nou, het is gelukt. Dat is so sweet. Dit is de laatste die ik voor je kan draaien. Jelly Roll. En I'm good.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Maar over een minuut of 25 ongeveer weer de loopplaat uit de jukebox gedaan. Welke het gaat worden, en geen idee jongens. Er is richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1984 met... Matt Bianco.
0: 80s classic.

stem van Bente. Parachute heet die plaat uit 2026. Daar hadden we Charlie Low Noise en Mental Tio. En Wonderful Days, een mooie hakplaat in 1995. En we hadden Matt Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. En die plaat kwam uit het jaar 1984. De Britse band Matt Bianco begon in 1983. We hebben na een jaar al een drietal hits in het Engels. Ja, want Get Out of Your Lazy Bed is de debuutsingle en doet het meteen goed. Hij is afkomstig van het album Whose Side Are You On? En die LP komt uit 1984. Matt Bianco is niet de naam van de frontman, zoals je misschien zou denken, maar gewoon de naam van de band. Hun grootste hit hier in Nederland was More Than I Can Bear. En die plaat kwam uit 1980. Korte informatie daaromtrent. We gaan dan weer naar het volgende blokje van drie. 1981, Castles in the Air. Dit is de mooie stem van Don McLean.

0: Sorry Papi, 2026 van Topic en Becky G. Kom me wel bekend voor de melodie, maar ik kan het niet helemaal plaatsen. Maar goed, dat maakt niet uit. Afrojack en Mike Taylor en Something Summer Summer Something is het eigenlijk. In 2015 kwam die plaat. En we hadden de mooie stem, de gevoiste stem van Don McLean en Castles in the Air. En die kwam in 1981 volgens mij.
1: Hey Tim,
0: ja?
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Je hebt helemaal gelijk, het muntje gaat er gelijk in. Wat drukken we eens in? Laten we even kijken. C5 drukken we eens in. Geen C3, dat is een explosief, maar C5. Dat lijkt me wel. Even kijken of C4 was dan volgens mij.
2: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

70. En we begonnen die blokje van die met de platen uit de jukebox vandaan van Barry White. Ja, You're My First, My Last, My Everything. En dat is een nummer opgenomen door de Amerikaanse zanger en songwriter, zoals ik al zei, Barry White, van zijn derde studioalbum Can't Get Enough uit 1974. Het nummer werd geschreven door Barry White, Tony Sieb en Peter Radcliffe en geproduceerd door Barry White zelf. Het bereikte de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de eerste plaats in de UK Single Chart. In Nederland heeft het ook wel een hoog punt gehaald, maar ja, er kwamen zoveel platen op dat moment binnen van Barry White dat ze het niet allemaal meer konden bijhouden hier in ieder geval. We gaan alweer naar het volgende blokje van drie. 1983, dit is Christopher Cross.

0: Het was toen eigenlijk een leuke samenwerking. Samen met Gerard Joling en Tatjana Simic. Kent ik maar Eyes of a View. Was leuk in 1992. Daarvoor hadden we Kings of Leon. En Use Somebody uit 2008. In 1983 was de plaat daarvoor All Right. En die was van Christopher Cross. Kijken we naar het klokje. Oh, dat is heel mooi getimed allemaal. Dat gaat prima. Goed, we gaan alweer naar het tweede item in deze show. En jullie weten het al inmiddels. Want het is weer tijd.
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo. Mijn netje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

zorgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

fabriek. Zo betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want het bracht geen stuiver op. Ja, de mens is als de haai, dat brengt centen in de lucht.

heeft al reeds een hoop versteerd. Straks wordt hij geasfalteerd. Dat is die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard. In het spitsuur op zo'n dier ben je thuis in een kwartier. Op de tandem naar het strand, ongeacht

0: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. Met de ondergetekende Johan de Graaf en wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Wat een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Tol Hansen, de man van The Big City. Maar dit was die andere grote hit van hem, De Hoofdpijn en de Reumatiek. In onze studio aanwezig het gebruikelijke bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer elke keer. Gaat het weer helemaal goed komen het komende uurtje met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins zal wederom zijn opwachting maken met zijn grote hit De Zomermelodie. En we zitten met smart te wachten op zijn nieuwe single. Maar ja, die komt binnenkort uit, heeft hij mij beloofd. En als het goed is, komt er rond Amsterdam ook nog even om het hoekje kijken. Hij is nog niet helemaal zeker. Hij zegt, ik sta in de file, dus ik weet nog niet of ik het red. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Als hij binnen is, dan is hij eenmaal binnen, de man. Dan gaan wij langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die grote hit van de Romeo's. Getiteld Ik zag jou maar even. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan het programma. Dit is Just Dutch.

was toch een uitstekende single of niet? Zoals deze van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Over uitstekende singles gesproken. Wat dacht je deze van Marco Schuitmaker? Is er nog koffie?

0: de dikke hit of niet, zoals deze van de Marco Schuitmaker in de show. De Luzu.
1: Koffie, hou het dat nou zo?

Uitstekende plaat van Sam Roberts, getiteld Rak. Dit is leuk, de havenzangers en Jean-Paul aan de Costa. Dat is leuk, aan de Costa is leuk, de happy-sappy. Lekker meezingen.

goed of niet soms. Hè? Maar ja, het is nog geen grote hit in Nederland. Dat is jammer. En de Happy Sappy, de Havenzangers en Jump Hole. En we gaan verder met Larissa. Oftewel de Morning Train. Hè? Ja, mag ik niet draaien van Chinezen? Nog steeds niet. Nee, want dit is de verstaanbare muziek. Uit Nederland en België, daar hebben we andere programma's voor. Onder andere de Gouden Oude Show van Leon Graaf. Even reclame van mezelf. Hier is Larissa. Nog niet.

0: is een leuke plaat of niet, soms deze van Larissa.
1: Ga jij vanavond met me mee?
0: Dat is de titel.
2: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Oké! Okay.

daar word je nou vrolijk van, daar word je blij van. De Tinto, de Vergadero. Ja, zeker van Joey Nicola. Ik had het over Amsterdam. Hij is in één keer binnengekomen. Hij klopt op de deur. Hij zegt, ik ben binnen. Ik zeg, dat is mooi. Hij zegt, maar ik ga eerst koffie drinken. Ja, hij heeft gelijk ook. Doen wij even die mooie van Dana Winna. De stilte van de stad.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat van Dana Winter. Met de stilte van de stad. Daar is hij al. Hij zegt, de koffie is op, ik ga gelijk beginnen. Ik heb het druk, zegt hij, ik heb het druk. Ja, de man is altijd druk rond Amsterdam. Hij is altijd druk, die man. Maar ja, gelukkig heeft hij even nog tijd gevonden om op te treden hier live in de show. Vanuit Studio 2, daar staat hij. Ik zit in 2, hij zit in 1. Hier is Ron Amsterdam. Met die mooie en die geweldige single, Een Eiland.

blijf mooi, blijf geweldig. Ik draai me graag in de show. Eiland in de zon, Ron Amsterdam. Dankjewel, Ron. Oh, je gaat er alweer van door. Zo druk heeft hij het maar, hè. Isabella A. is dit. Smeek mij niet om mij. Is er nog koffie? De koffie is al op.

0: Nou ja, dat klinkt allemaal niet zo best, moet ik zeggen, met Isabella. Ah, het schip is gezonken. Nou, wat die best. Smeek me niet om mee hier in Just Dutch.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Jullie weten...

0: die ook, dames?
1: Ja.
0: En heren natuurlijk. In het programma Just Nuts, die grote zomerhit van Glenn Robbins. Met de zomermelodie.

De klok die tikt me door, dat is de man van We hebben een woonboot. Hè? Heer Stef Eckel was dit. Hier is de dames, hier zijn de dametjes van K3 met de zomer van Oya Lele.

Nee, we gaan dus voorlopig nog niet naar huis. Nee, nee, we zijn nog programma aan het doen, dus dat kan niet. Dat is ook een mooie plaat, hè, van Bart Kaal. Hier is hij nog een keertje in de show. Binnenkort ook zijn nieuwe single. Straks de Hollandse Amazing plaat, maar eerst even Zot Verliefd.

0: Zo mooi of niet, soms deze van Bart Kaal, bijna alweer aan het einde van de show. Dit was Zot Verliefd. Tijd voor de Hollandse Amazingplaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.
2: Herinnert u zich deze nog?

is wel niet de nieuwe single van Mart Hoogkamer, maar ik vond hem zo mooi. Daarom draaide ik hem even in het programma Zomaar Verliefd. Dan kan over het luisteren naar deze aflevering van Just Dutch. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag neem ik je mee terug in de tijd naar week 37 van het jaar 1965. De platen die toen allemaal in waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. En het zijn allemaal heel korte plaatjes, dus we draaien ze zowat allemaal. We openden zojuist met de nummer 40 notering. Daar vonden we Billy Joe Royal en Down on the Boondocks. Op nummer 39, daar vonden we Manfred Mann, The One in the Middle.
1: Nummer 39.

0: Peter Asher en Gordon Waller waren dat, beter bekend onder de naam Peter en Gordon. En de zus van Peter, die had een verhouding met Paul McCartney en zo kwamen ze in de showbusiness terecht. Ze stonden genoteerd op nummer 38 in die oude hitparade met To Know You Is To Love You. Op nummer 37, daar vonden we de Everly Brothers, I'll Never Get Over You.
1: Nummer 37.

0: De gebroeders Wilson waren dat er samen met nog een paar andere vrienden. Ze noemden zich de Beach Boys en ze werden opgericht in 1961. En dit was één van hun vele hits, The California Girls. Het was de eerste van drie nieuwe binnengekomen platen in die oude hitparade. En we kwamen ze tegen op nummer 36. Eén plaats hoger op 35, daar vonden we Donovan, The Colors.
1: Nummer 35.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 34.

0: Jarenlang waren ze de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard, maar zelf maakten ze ook nog wat leuke hits. Dit was The Shadows met Don't Make My Baby Blue. We vonden ze terug in die oude hitparade op nummer 34 en ze waren de tweede nieuweling. Op 33 The Pretty Things, The Roadrunner.
1: Nummer 34.

0: Dat waren de Yardbirds, de formatie met de grote namen zoals Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. We vonden ze terug op nummer 32 met The Heart Full of Soul. Op 31 de Honeycombs, That's the Way.
1: Nummer 31.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1965.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: Dat was de nummer 30 notering in die hitparade van week 37 van het jaar 1965. Uit Amerika afkomstig, maar ze zong heel goed in het Duits, want daar was ze heel populair. Wanda Jackson was dat met Santa Domingo. Eén plaats hoger op nummer 29, daar vonden we Herman's Hermits. I'm Henry VIII, I am.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 28.

0: was de hoogste nieuweling in die oude hitparade van week 37 van 1965. Binnengekomen op nummer 28, een jonge dame die werd ontdekt door de oud-manager van de Rolling Stones. Marianne Faithfull was dat in de Summer Nights. Op 27, daar vonden we de Dave Clark 5. Catch Us If You Can.
1: Nummer 27.

0: Ze waren een van de meest toonaangevende bands uit de jaren 60 uit Engeland. De formatie The Kings waren dat en See My Friend. We vonden ze terug in die oude hitballade op 26. Op 25 The Searchers, I Don't Want To Go On Without You.
1: Nummer 25.

0: maar te hoeben bij
1: Sam Kortje. De Sham en de Pharaohs waren dat. Hun meest bekende hit was natuurlijk Woolly Bully. Dit was hun op één na meest bekende, de Juju Hand. We vonden ze terug op nummer 24. Op 23 de Ivy League, Tossing and Turning.
2: Nummer 23.

0: Dit is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland.
1: Nummer 22.
2: Ja.
3: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
3: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Ze maakten altijd muziek met een knipoog. Het cocktailtrio was dat. Dit keer met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? We vonden ze terug op nummer 22. Tot besluit van het eerste uur, de nummer 21 notering, de Scorpions. Hello, Josephine.
1: Nummer 21.
2: Hello.

0: Welkom beste luisteraar bij deel 2 van de hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week 37 van het jaar 1965. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de nummer 1 zijn aanbeland. We openden zojuist met de nummer 20 notering, daar vonden we Donovan en de Universal Soldier. Op 19, daar vonden we de Pretty Things, Cry to Me.
1: Nummer 19.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 18.

0: De band van Roger McQuinn, Gene Clark, David Crosby, Michael Clark en Chris Hillman. De Birds waren dat. We vonden ze terug op nummer 18 in die oude hitparade met All I Really Want To Do. Op 17 de Searchers, He's Got No Love.
1: Nummer 17.

0: Mercy.
1: Hij werd geboren in 1936 en in 1956 nam hij zijn eerste plaat op. Roy Orbison was dat, we kwamen hem tegen op nummer 16 met Say You're My Girl. Op nummer 14 daar vonden we Tom Jones, What's New Pussycat.
2: Nummer 14.

0: Bill Medley en Bobby Hatfield waren dat, samen noemden ze zich de Righteous Brothers. En dit was een van hun twee grote hits, The Unchained Melody. Later in 1990 zou het opnieuw een hit worden, maar in deze oude hitparade kwamen ze tegen op nummer 13. Op 12, The Animals, We Gotta Get Out of This Place.
1: Nummer 12.

0: you know it too.
1: De band werd opgericht in 1961 en in 1964 zouden ze hun eerste hit scoren. De Animals waren dat genoteerd op nummer 12 in die oude hitparade met We Gotta Get Out of This Place. Op nummer 11 nog een keertje de formatie The Birds, dit keer met Mr. Tambourine Man.
2: Nummer 11.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1965.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: plaat bestond in verschillende uitvoeringen. Een uitvoering van Duo Acropolis, een uitvoering van Mikos Theodorakis, maar wij draaiden de versie van het trio Hellenic. Het heette nog steeds La Danse de Zorba en in de hitparade van week 37 van het jaar 1965 kwamen we ze tegen op nummer 10. Op nummer 9 Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
1: Nummer 9.

0: Hij wist een zestal hits te scoren, maar we kennen hem eigenlijk alleen van deze opname. Geschreven door Ray Davies van The Kinks was dat Dave Berry met The Strange Effect. We kwamen hem tegen in die oude hitballade op nummer 8. Eén plaats hoger op 7, Sam de Sam tezamen met de Pharaohs, Woolly Bully.
1: Nummer 7.
2: 1, 2, 3, 4.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 6.

0: Ze maakten hits van 1964 tot en met 1974 en daarna gingen ze uit elkaar. Sonny en Cher waren dat genoteerd op nummer 6, dit keer met I Got You Babe. Op nummer 5 Nederlandstalig werk van Johnny Lyon. Zijn grootste hit aller tijden, Sofietje.
1: Nummer 5.
2: Zij dronk Ranja met een riem.

Waar ik op de wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 4.

0: Ze werden opgericht in 1962 en één jaar later waren ze al wereldberoemd. De Rolling Stones waren dat, dit keer genoteerd op nummer 2 met I Can't Get No Satisfaction. En op nummer 1 in de hitparade van week 37 van het jaar 1965, daar vonden we de Beatles. Help!
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Punt tijd herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1978.
4: Tof. Paradeplaats.

0: Dit is typisch zo'n plaat die niet zo vaak op de Nederlandse radio te horen is. Maar een mooie binnenkomen voor de jaren 70. Girly en Andy. En het werd een mooie top 14 hit. Was trouwens wel de enige top 40 hit voor deze groep. En van harte welkom bij de jaren 70. Twee lekkere uren gaan we maken. En ik hoop dat je het helemaal met me eens bent. In de tweede uur de Nederpop top 5. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En over albums gesproken. We hebben weer mooie albums. Bad Company, Bad Co. En Nothing Fancy van Lynyrd Skynyrd. En als het goed is, drie muzikale connecties en van A naar B. En over muzikale connecties gesproken, we gaan de eerste leggen. De enige hit voor de broers uit Italië. Carmelo en Miguelo La Bionda. Hier is One For You, One For Me.
1: 1978.

meteorologische zomer mag dan voorbij zijn, maar september kent ook zeker zijn prachtige zomerse dagen nog. Dus deze plaats is absoluut op zijn plek. Riquiera en Vamos a la Playa. In 1983 werd het een top 2 hit. Riquiera is een Italiaans dance duo en het nummer is geschreven door de jongens van La Bionda. We zijn beland hier in de jaren 70 bij het eerste album en een prachtig album van Bad Company, Bad Co., album uit 1974. Eerste album van de groep hield het bij ons 6 weken vol in de album Top 50 en piekt op 37. In de groep onder andere Simon Kirk en Paul Rodgers en beide kwamen uit de Free. Hier is Ready for Love.

Nelis Vreeswijk in Zweden populairder als bij ons, maar hier had hij ook een paar hele mooie hits zoals Veronica. In 1972 zijn eerste hit en piekte daarbij op 12. En hij brak eigenlijk door toen hij enkele liedjes in het Nederlands vertaalde. We gaan kijken in de Billboard Hot 100. En we zijn beland bij Ready to Take a Chance on Again van Barry Manilow. In Amerika 1978 zijn 13e hit. En evenals zijn voorganger Copacabana werd dit gebruikt voor de film Full Play Me. Full Play met Goldie Hawn en Chevy Chase. Hier is Benny Manilow.

Dr. John en Such a Night in Amerika in 1973. Zijn derde hit en piekte daar op 42. De muziek van Dr. John wordt ook wel gecategoriseerd in de zogenaamde swamp music. En zometeen in de jaren 70 een mooie van A naar B. Maar we gaan eerst even naar de tipparade. Officieel naar 1966, maar het kwam terecht in de tipparade in 1972. Simon en Garfunkel van het album Parsley, Sage, Rosemary. Hier is Whenever I May Find Her.

0: Cooper, Daddy van Fleetwood Mac, geschreven door Christine McVie, was de B-kant van Rhiannon en in 1976 was dat bij ons de eerste hit in de succesbezetting. Piekte in de top 40 op 16. En dan Nothing Fancy van Lynyrd Skynyrd, album uit 1975. Derde album van de groep, ontdekt trouwens door Al Cooper. En dit album is een commerciële tegenvaller en er wordt gebroken met Al Cooper. De zanger is Ronnie Van Zandt. Hier is Saturday Night Special.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

Cool en de Kang die wij natuurlijk kennen van die prachtige hit uit de 80e jaren, Cherries, scoorden in 1974 in Amerika hun 8e hit en Higher Plane. En dat was de opvolger van de top 6 hit Hollywood Swinging. Ja, en iets waar de jaren 70 natuurlijk helemaal achter staat, dat is Message in Our Music. In 1976 de 23e hit voor de OJ's.

message in our music van de OJ's. En we kunnen dit uur afsluiten met een mooie nummer 1 hit voor Julio Iglesias. We schrijven 1972, 1 week op 1 en maar liefst 6 weken op 2. Hier is Un Canto a Galicia. Graag tot zo.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
1: Yes, sir, boy. 1976.

The Real Thing and You To Me Are Everything. En dat was de eerste top 40 hit en piekte op 6. Ook weer zo'n plaatje met zo'n lekker nazomers karakter. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen genieten van de Nederpop top 5. Eens even kijken, we hebben natuurlijk die mooie albums Bad Company, Bad Co. en Nothing Fancy van Lynyrd Skynyrd. En als alles doorgaat, 2 muzikale connecties. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn voor volgende week. En je gaat er ook nog een track van horen. Maar eerst een muzikale connectie. 1978, Masada. Groep van Molukse afkomst, geen enkele platenmaatschappij, wilde zich daaraan branden. Maar er was er toch nog eentje. En die zat in Weesp, de maatschappij van Johnny Hoes. Die gaf de groep de nodige kansen en met succes. Hun eerste hit, Latin Dance.

Dreams of Amborna van Dragonfly. Dit plaatje heeft het absoluut niet gedaan, maar deze Nederlandse groep zou toch één hit scoren. En dat was Celestial Dreams. En in de groep zat Rudy de Kiljoe en die zat ook in Masada. In de jaren 70, de Nederpop top 5 van 10 september 1977. En we beginnen met nummer 5.

De George Baker Selection op nummer 5. En Maria kwam net niet in de top 10 terecht. Piekte op 11 en dat was de 21ste hit voor de groep. En dan op 3 zometeen I'll Be Your Woman van Pussycat. De 5e hit en een top 11 hit. Maar we gaan eerst naar Windjammer op 4. De enige hit voor de studiogroep van Peter van Asten en Richard Dubois. Windjammer. Here is Harbor Lights.

0: oude Zuid-Afrikaanse liedjes op een rijtje gezet door Tembi. De enige hit voor deze Zuid-Afrikaanse zangeres en pikte op 3 in de top 40. En dan zijn we beland bij nummer 1. En dat is een eerbetoon van producer Eddie Owens aan Elvis Presley, die op 16 augustus 1977 overleed. I remember Elvis Presley.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Elvis Presley en I Just Can't Help Believing. In 1972 was dat een hele mooie top 4-rit. En wij verbonden dat uiteraard met Danny Mirror. In de jaren 70, Bad Co. van Bad Company. Album uit 1974, het eerste album van de groep. Staan ook nog een paar mooie Amerikaanse hits op. Can't Get Enough en Moving On. Hier is The Way I Choose.

dit mooie nummer moet je tot aan de laatste toon afspelen. Lynyrd Skynyrd en Am I Losing van het album Nothing Fancy. En dat was een album uit 1975, het derde album van de groep. Brengt zich bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je hebt genoten. En binnenkort zet ik deze uitzending op facebook.com/de jaren 70. En je kunt ook gaan naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga ik je ook mee achterlaten. Zometeen uit 1977, het zevende album van de Doobie Brothers, Living on the Fault Line en You're Made That Way. En we hebben die Alan Parsons Project uit 1977, tweede album, I, Robot. I Wouldn't Want to Be Like You. Bedankt voor het luisteren, een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, dat was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

je knalzootje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje, hè? Het is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Overigens zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van onze afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravael, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massagas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stuil gas. Wierenprojectiel dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theaterspektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die Marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren. Ja.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onafvolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine Ankar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Perry Tillman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afscheid van nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Luther.
1: The story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.